0: Ah, hier zie je, die Nederlandse slagerin aus dem Königreich der Niederlande. Jedes donderdag ben ik op 10 uur in Bermuda Dreieck in Centro Comercial Cita Playa de Inglis. Lust auf eine schöne avond? Kom eens hier voorbij. Liebe Grüße.
1: Stap je naar